AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maar wat je, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar wat je, jij was de laatste, zoek op een bakje.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. De epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij het Muziekmuseum en goedemorgen allemaal, beste luisteraars. U kunt wel luisteren naar een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum tot 10 uur. Even misschien wat tijd voor de oude koeien van stal te halen en op te poetsen voor in een museum te plaatsen. En dit allemaal vrolijke muziek voor u. De muziek is voor uitgezocht en samengesteld en gepresenteerd door Sjaak Spreeuwenberg. En de eerste plaat waarmee we beginnen is van Fats Domino. Beste luisteraars en goedemorgen allemaal. En ook voor de luisteraars op afstand en de uitzending gemist. Veel luisterplezier en hartelijk welkom.

0: Wat een nummer van Rijn de Vries, Patsy in 1965. Daarvoor Jerry Lauren, dat was een nummer van 1960, I'll Stay Single. En daarweer voor Fats Domino, Amerika 1963. There Goes My Heart Again. Verder met Julio Iglesias.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
2: Música nostálgica. Te lleva de vuelta al pasado.

0: We hadden de Tremolos uit Engeland, 1969, Call Me Number One. En voor de Julio Iglesias uit Spanje, 1995, La Ma Carretera. Straks Limbra-zusjes, Julian Depp, maar eerst Rocking Jojo en his Red Angels.
1: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.

We hadden de Limbra zusjes uit 1961, twee dorpjes verder. En daarvoor Julien Depp uit Zweden. In 2015 was hij te gast bij de Cliff and the Shadow Meeting en hij speelde hij Shindig. En daarvoor Rocking Yo-Yo en his Red Angels uit zomer 2007 met Blue Heaven. Verderop de Beach Boys, Show Wadi Wadi, maar eerst Conway Twitty.

0: We hadden een nummer van de Beach Boys. En ik in 64, 24 als hoogste. En 10 weken in de Amerikaanse lijst met Don't Worry Baby. En daarvoor Show Waddy Waddy uit Engeland, 1976. Under the Moon of Love. En Conway Twitty, 1956. Teasing. Straks de Beach Boys, Teddy Boys, maar eerst de groep 1961.
1: Smaakvolle muziek voor de liefhebbers van oude muziek. En dat allemaal in het Muziekmuseum.
2: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.

0: Je kwam in de vroegere jaren in je stamcafé. Op de Zoebox draaide je plaatjes. Uit de jaren
1: 1966,
2: 64,
3: 67,
4: 1963,
5: 1965.
0: Naar de volgende hoor je hier.
3: Zeventig.

0: We hadden de Beach Boys uit Amerika 1964, Little Honda, en de vorige Teddy Boys uit Horst 1970, Kleine Rosa, en de groep 1961 uit Zweden 1979 was het nummer opgenomen, Mexican Bodega, en de tune van het Muziekmuseum. Verder met de Small Faces.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Flashback. 1966.

0: De laatste klanken waren van de Jumping Jewels uit Den Haag, 1962, Outlaw. En voor de Small Fish met All or Nothing, 1966, 1 als hoogste en 12 weken in de Engelse hitlijst. Alzo beste luisteraars, het was weer een aflevering van het Muziekmuseum. En ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en de volgende week weer afstemt op de zondagmorgen om 9 uur op Radio PNM voor een nieuw programma Muziekmuseum. En hopen er weer een leuke uitzending van kunnen maken. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. Zometeen volgt Mariet van Knippenberg met haar programma Zoetjes aan op zondag. Veel luisterplezier. Namens mij en alle PNM-medewerkers een prettige voortzetting van de dag en een fijne week. Graag tot de volgende keer. Dit was Sjaak Sprevenberg voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Zaterdagmorgen 8 uur Muziekbank en zondagmorgen om 9 uur het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio Muziekmuseum.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

0: Goedemorgen, lieve Loestriers. En welkom bij Zutjes aan.
1: Dit is Zutjes aan met Mariet van Knippenberg.
0: Het is vandaag zondag 23 augustus. Sjaak, bedankt voor het muziekmuseum. En de volgende week is er terug op zaterdag om 8 en op zondag om 9 uur. We beginnen vandaag met een liedje wat al 50 jaar oud is. In 1976 kwam uit de Eagles Hotel California. En daar is de trein op. Het heet Wasted Time. Welcome.

het prachtige Wasted Times. Ik vind de tekst geweldig. We gaan het flotterwerk draaien als tweede. En wel Stevie Wonder met Master Blaster.

Steve Harley en Cockney Rebel. Ook Steve Harley is dit jaar ons laatst ontvallen. We gaan naar de volgende toe. En dat is Neil Young. Die is nog springlevend. Comes a time.

0: Dit is Zutjes Aan met Mariet van Knippenberg.
1: En we gaan gewoon verder op rustige tour met de Carpenters. Close to You. Een liedje van Burt Bacharach.

0: van de week kwam bericht dat de drummer van ZZ Top in Verlee was. Dat betekent, die waren met z'n drieën, dat alleen nog Billy Gibson over is. Maar hier, op dit liedje, waren ze nog allemaal compleet. LaGrange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Dat waar. Dus de Moody Blues met Questions. En we zien alweer aan het laatste stukje van het programma. Zo snel gaat het voorbij weer vandaag. Alan Parsons Project met iRobot. En dan heb ik nog een klein beetje Jan Akkerman. Ik denk dat ik het maar gewoon ervoor zat. Dan zal ik even kijken. Nee, laat me het maar ernaar zetten. Dat ik nog net zo makkelijk een beetje inschatten wie en wat en hoe. Dus bedankt voor het luisteren. En nu 11 uur kom ik terug met mensenwensen samen met Toos. Die zit al klaar aan de telefoon. 30 66 33 3 als je een verzoekje wilt doen. En tot zo meteen. Tot mensenwensen.

0: Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Yeah. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: En een goeie morgen vandaag.
1: In een goeie morgen.
2: En een goeie morgen, wat?
0: Tap het om horen, zie
1: je. Jo, dat geldt je wel.
2: Grüß Gott. Een schönen guten Morgen, joh.

0: Dit is Minse Winse bij Omroep PNM. Met Mariet van Knippenberg. Omroep
1: PNM. En goedemorgen, lief luisteraars. En welkom bij Minse Winse. Toestie zit aan de telefoon. Die verwacht uw telefoontje 30 66 33 3. Als je een pleitje wilt aanvragen voor uzelf, vreemdes, angst, moog allemaal, zorgen we voor. Of een e-mailtje naar mensenwensen, apenstaartje, omroeppnm.nl. En dan kunt je ook eventueel voor de volgende week de bloemen of de vlaai aanvragen. Want ik heb nog geen aanvraag, dus eerst komt, eerst maalt. We beginnen vandaag met de flippers, mijn wijze wolken heimwaarts zien.

En dat waren flippers. En nu gaan we naar de lijst van de donateurs. Oftewel de vrienden van PNM. En we beginnen vandaag, zondag 23 augustus. Want dan is jurk Annie Kleefas op de Alexanderstraat in Kapel. En Annie werd 79 jaar. We gaan naar een liedje van Suzanne en Freek. En het heet Hoofd in de Wolken.

0: koken.
1: Nou, dat is lekker frisjes erboven met mijn hoofd in de wolken, denk ik. We hebben een mailtje gekregen via de app de DJ Box, volgens mij. En dat is van Dreven in Hoes. Daar hebben hij de vorige week de Studio Fly. En die zei bedankt voor de lekkere fly. Nou, heel graag gedaan. En Dree, we hebben hem erop gekregen. Dus ik heb mijn best gedaan naar de discoluik. We gaan luisteren naar Dree zijn vrouw Truus van in Hoes. En die zingt, I'm leaving it up to you.

0: Trussen en Oes, I'm leaving it up to you. En dan is het nu tijd voor...
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Nou, de vorige week zaten ze er helemaal neef. Heb je dat ook gemerkt? Ik zei dat het lekker weer en zo weer en middag in de regen. Nou was de temperatuur wel aangenaam de laatste dag. Maar er is toch wel wat regen gevallen. En maar goed, ook wat hadden we nodig. Dus deze keer heb ik op 3 websites gekeken. En die zeiden allemaal hetzelfde. Dus ik gewoon ervan uit dat deze keer mijn weersvoorspelling wel een beetje klopt. Vandaag blijf het rug, maar wel met stapelwolken. En ik heb gemerkt, ik heb al een paar wolkenliedjes gedraaid. En dus ik vind het altijd prachtig om te zien. En ik heb ook zo'n mooie foto's meegemaakt met stapelmorgen. Het was 21 graden. Het was zeer aangenaam vanmorgen op de fiets. Morgen werd het iets warmer met 23 graden. En dan dinsdag gewoon zich donderdicht. Dan werd het echt warm. 25 tot misschien wel 28 graden, maar wel drukkend. En meer kans op regen. En met name op woensdag donderdag kans op onweer. Vrijdag en zaterdag, dan gaat het weer terug naar een graad of 21 met af en toe regen. En de trend zet zich ook de volgende week voor. Dus ik denk al met al best wel lekker weer, want er is nog heel veel mensen fietsen en wandelen. Dus het komt allemaal helemaal goed. We gaan naar Reinhard Maai, want hij zingt Über den Wolken.

Reinhard Maai, prachtige liedjeszetter gemaakt, ook in het Nederlands. Oké, we gaan naar de maandag op de lijst. En maandag is het, morgen is het 24 augustus. Dat is mijn jongste zoon jarig, die werd 45 jaar. En maar ja, feestje, beetje wiet naar Bulgarije. Hai Jansen, die is ook jarig. En die woont in Peninnensweg in Kapel en die werd 82 jaar. Jes Buis op de Merit in Panningen. En Jes is op de Ruistraat eigenlijk. In Kapel. En die werd 79 jaar. En Wil Huis op de Ceciliastraat in Heldendorp. Die werd er 69. We gaan een verzoekje doen. Eens even kijken. En dat is dit. We hebben ze net genoemd bij de zondag. Annie Kleefas is vandaag jurig. En die kreeg de felicitaties van Nel, Tini en Miep. En die vroegen aan Saskia en Serge. Het zijn de kleine dingen die je doet.

Ons telefoonlijn is dan naar open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.

Johnny Blanco samen met Erwin van het Merkur. En het staat in de sterren geschreven. We doen nog even een verzoekje. En dat wordt deze. Johnny Aars is mondig, jeurig en werd 79 jaar. En ik kreeg de felicitatie van Toos, Jan, Truus en Miep. En die vroegen TMRij het veldboeket. Natuurlijk gaan we dat rijden.

0: Wim verdient van Ugh de bloemen of de fly. Lot het wijten aan Minse Winsen. Mail naar minsewinsen@omroeppnm.nl of bel 077 30 66 33 3.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor mijn gedicht. Het zinderende evenweg, frisse koelte verrijkt de lucht. De planten halen adem, mijn ogen volgen een vogelvlucht. Vandaag ga ik er zeker op uit, ik adem diep en stil. Mijn lichaam zuigt de koelte op, het weet precies wat het wil. En morgen zien we dan wel weer. Boudewijn de Groot, kijken hoe het morgen wordt.

Ja, dat is toch elke dag afwachten hoe het morgen wordt. We gaan naar de dinsdag toe. Dinsdag 25 augustus staat chirurg Thea Peters op de pastoor van Bas de Batenburglaan in Beringen. Thea werd 73 jaar. En proficiat Thea. Ik ga een liedje van de Celtic Bagpipes draaien. Misschien vind ik dat ook wel leuk, maar ook speciaal voor Ria. En het heet The Amazing Grace Bagpipes.

Zo, dat was de doedelzak en natuurlijk. En dit ding geeft niet wat er wilt. Ik hoorde deze van de week op de radio en de vroeg heel leuk. Dus ik ben op zoek gegaan. Een andere uitvoerende als dat ik huurde. Maar dat maakt in feite helemaal niks uit als het liedje maar hetzelfde is. Jan Ridderbeeks met Heur ich de Maas.

En die eerste vlaaienbon die heet Roet. En dan kent ze mij als ze die Chris naar Bakkeri Broek. Want eind van de versie gingen. En ik kreeg ze een lekkere Limburgse vlaai overhandigd. Waarschijnlijk een lekker verse fruitvlaai. Heerlijk, toch? Wim wilt je niet. Maar Wim die gaat krijgen, de eerste van vandaag, dat is Jacques Hermans. En die woont aan de Meulen in Beringen. Jacques is donateur van Omroep PNM en steunt dus zodanig. En hij is geboren op 27 augustus 1941. Dat betekent dat Jacques komende donderdag 85 jaar wordt. Dus er zit wel een vlaai aan, denk ik. Hè? En die kreeg je appetiet, dan zorg ik voor die geet vanavond op de post. We gaan luisteren naar Ernst Mosch, speciaal voor Jacques Hermans met de geboortedagsmars.

0: Onze telefoonlijnen staan daar open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: Ik heb een pleitje klaarstaan van Anya samen met John Williams, de onderhanger voor de muziek van Star Wars, dat ik componeerde. Prachtige muziek, tijdloze muziek. En dit heet More Book of Days van Far and Away.

Altijd heel mooi, die Annie-liedjes. Nou, een verzoekje. John Denver, voor Imke Jeuken. En van papa, mam en van de familie. Take me home, country road.

Speciaal voor Imke Jeuken van zijn papa, mama en de familie. De eerste uur zit er bijna op. Ik heb nog een pleitje klaarstaan van Petula Clark, Don't Sleep in the Subway. En na de klok van 12 komen we nog terug voor een uur menswensen. Tussen de soep en de pataten. Toosje zit aan de telefoon te wachten tot gebeld. 30 66 33 3. En na het nieuws van 12 uur hebben we nog en een keer een vleibom en natuurlijk een koffer in de prachtige bosbloemen van het Bloemenhofje. Als je aan tafel zit of gooit, dan wens ik u een heel smakelijk eten en toetsoen.

0: schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Winsen Winsen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM. Dit is Winsen Winsen bij Omroep PNM met Mariet van Knippenberg.
3: En welkom terug bij Mensen Wensen, tweede oer. Tussen de soep en de patat wil we nog een vleiboom weggeven en ook de prachtige bosbloemen om 12:15. We hebben nog wat liedjes klaarstaan, maar als je belt en zegt van nou, dat zou ik toch wel eens scheer willen huren, bel gerust met toes 30 66 33 33. Ik wil beginnen met een liedje van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Anything for you.

0: Alles telefoonlijnen stond daar open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: Ja, en Toos is het kloofuur 30 66 33 3. Moest er even van denken, normaal zo automatisch. De volgende plaat die is voor Truus. En Truus moet in Maasbree. En Truus die hoeft mij van de week vredig gluivig waren. Een liedje mij voor te draaien. Maar Truus, dat hebben we niet in het bestand. Dus dat wordt niks met dit liedje. Jammer genoeg, van de Sterren der Zee in het Keltisch. Dus ik gewoon toch nog een keer op zoek. En misschien vingen we het dan nog wel. Maar nu heb ik geen angst van Celtic liedje kloorgezat voor dich, wat ik hoog hoop. Dat is een leuk vings van Clannad. En het heet Harry's Theme.

Mary's Theme van Clanet. Woensdag is het 26 augustus en dan is jarig Paul Bos op de Oude Pastriestraat in Maasbree en Paul wordt 82 jaar. En Josefinees, Oswitje op het Hermelijnkwartier in Kuuk, die werd er 76. Proficiat, meidje. We gaan luisteren naar Peter Alexander, want hij zingt Ich schau dir so gern in den Augen.

Uriah Heep, Lady of Spain. En dat was een speciaal voor Witchy, voor José van Hees. Die dus op woensdag jurgis en een hele fijne dag gewenst. Samen met degene die zich lief hebben. Ja, die van de gooien en woestig van huis natuurlijk. We gaan nog een verzoekje. Hey. En als klerk zet gebeld en die wilt gij huren Frankie Miller met Darling. Dat ze dat zo'n mooie plaat vindt. Ego. Hey,

Ja, dat waren de Kastenroeters Pratsen. En ik gewoon het liefst erbij pakken op donderdag. Dennis Jurek, donderdag 27 augustus. Jacques Hermans aan de Meulen in Beringen. En Jacques werd 85 jaar en hij heeft van ons in het eerste toertuur gekregen dat er een flybon van Bakkerij Broekmans kreeg. Dat is de telefoon. En dan moeten we even de deur openmaken. Zo. En Drie heeft gebeld en die heeft gevraagd van Milo Klaas met adem. Maar Drie, dat hebben we jammer genoeg niet in ons bestand staan. Dus en ja, als ze nog wat angst wil sturen, even toosbellen. 30 66 33. Wij gaan naar Little Richard. Want dadelijk over naar deze plaat gewoon ik bekendmaken. We hebben de Studio Fly gekregen. En de Studio Fly is immers tegenwoordig in 1957. En daar komt dit liedje al goed. Little Richard met Tutti Frutti. Twist hem maar. Wap, babaloo, mama.

En we gaan de tweede flybon goed geven. Dat is voor de Studio Fly. Optieken in de vorm van een bon van Mercury Broekmans. En als ze naar een van de vestigingen geeft, met die bon Chrissa. Dan ruilen ze die voor een lekkere Limburgse fly. En die tweede fly bon, die geit naar Heldendorp, naar Wilhuis. Want die woont op de Ceciliastraat in Heldendorp. En die is Jurk op 24 augustus 1957 geboren. Dus morgen. Die bon kreeg niet meer op Tito, Wil. Maar ja, die fly maakte volgende week onachter, weet ik heel zeker. Dus Wil, die werd morgen 69 jaar. En is ook donateur van PNM. Oftewel vriend van PNM. 1957, wat is er allemaal gebeurd? De eerste elektronische horloge kwam op de markt. Dus die hoefden ze niet meer op te draaien met dat klein friemeldingske. Dat ging gewoon vanzelf met een magneetje, met een batterieke. De Aziatische griep, die was er dat jaar, kwam ook, ja, Aziatische griep. Dus die kwam ook van China. Vogelgriep variant, we hebben er net in het nieuws al over gehuurd in Australië. En maar liefst 1 miljoen doden. Niet zoveel als de Spaanse griep die eerder dat de eeuw in 1917, 1916 heerste. Maar ja, toen was er nog geen penicilline. Dus toen ging ze er gegarandeerd zeker aan dood. Aziatische griep met Spaanse griep. De twee grote griepepidemieën in de 20e eeuw. De eerste televisietoren van Nederland werden in gebruik genomen. En de Stijbie Goes en Elvis gingen in dienst. Geboren, ook in 1957, Falco, met zowel van Genie. Ria Briefies, die waren bij de Dolly Dots. Erik Meesie van Toontje Lager. Wilma Landkroon van Een Klomp en een Zeiltje. Gloria Estefan, daar zien we dit oer mee begos. En Peter Winne, de wielrenner uit IJsselstein. En ook Jacques Poels. Die is ook van 1957. En daar heb ik een liedje van Klaas Toon. Gewoon eisen. Blieven lopen.

gewoon ze blijven lopen voor de Studio Vlijp en proficiat voor Jacques Poels. Die ook dit jaar jurk was. Dat is al geweest trouwens. Dat zal toch wel niet loesteren, denk ik niet. Gewoon naar de Vrijdag toe. Vrijdag is het 28 augustus en dan zien jurk. Joyce Kranen op de Veldwachterstraat in Kapel. En Joyce werd rond de 50 jaar. Mia Seuren op de Hoefsmidstraat in Bolen, die werd tot 80. Jan Driessen in de Klokkenslaag in Maasbree, 87. En Arnold Kuipers, Dikke Jasperstraat in Heljedorp, 82 jaar. Alle donateurs, alle vrienden van PNM, van harte proficiat en bedankt dat je ons steunt. Dat vinden we geweldig. Nou, ik ga een liedje draaien van Thijen Marij. We hebben het Velbekelder gehad in het eerste uur. En dit heet De Mooiste Herinnering.

TMRI met de mooiste herinnering. Over 5 minuten maak je bekend, ja, ongeveer over 5 minuten, Wim, dat hij prachtige bos bloemen gaat krijgen van het bloemenhofje. Maar nu gaan we heel even loesteren naar Rubberen Robbie. De Nederlandse sterren, die stralen overal. Dat kent je vast nog wel.

0: Er zijn van die mensen die iets extra's wil toewensen. Iemand die je wilt roemen, die kreeg van Omroep BNN bloemen. Die kreeg het bloemetje van de week.
1: En het bloemetje van de week, dat werd persoonlijk afgeleverd door het bloemenhofje deze week voor Mia Hunneke Seuren op de Hoefsmidstraat in Boulder. Ook Mia is donateur van PNM. Ik hoop dat ze luistert. Ze is geboren op 28 augustus 1946. Dus dat betekent dat ze komende vrijdag 80 jaar werd. En Mia, die bloemen die komen eraan. Ik hoop vrijdag, maar in ieder geval deze week gaat bij de bel. En dan staat het bloemenhofje voor de deur. En het is werkelijk, ik heb al foto's gezien van andere bloemen. Rukas, nou, geweldige bosbloemen. Dus heel veel plezier op uge 80ste verjaardag. En ik hoop dat je van Elvis hoort. Want die zingt Let Me Be Your Teddy Bear.

André Rieu, we kregen nog een verzoekje binnen. Voor mijn... voor Jacqueline van Loon, die 58 jaar werd, en Livy Maassen, 17 jaar. De felicitaties van oma Mia en opa Zets, Piet Zetsen. En ze willen Gerhuren, de alte kameraden aan de Marinierskapel, die geeft dat spullen voor rug.

de alte kameraden was dat. We konden er weer uit. Ik heb de James Last met die kloorstoorn. Van Bistoes Lachendes Gluck. Dus we laten ons verrassen. Na dit oerkump, na Einhoor, Joke Bouten met goed gemixt. Dus blijf lekker loesteren. En namens Toes zeg ik bedankt voor het loesteren naar Mensenwensen. We zien er de volgende week weer. Tot de volgende week. Tot Mensenwensen.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Groot Gemixt, gepresenteerd door Joke Bouten.
1: Het is zondag 1 uur, je luistert live naar Groot Gemixt. Goedemiddag allemaal en welkom. Op deze rustige zomer, het is een heerlijke 21 graden, gaan we snel beginnen en trappen we af met Cliff Richard and the Shadows uit 1962, The Bachelor Boy.

En dan nu vlijmscherpe rock'n'roll. De muziek klinkt vrolijk, maar de tekst is pure politieke satire. Met als metafoor de hapering of vertraging bij het afvuren van een vuurwapen. Zoekdekking bij Hangfire van de Rolling Stones.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 1.
3: In de dubbeldekker twee liedjes achter elkaar. Wat als liefde onbereikbaar is? Ja, dan is het net zo moeilijk als proberen om de wind te vangen. Catch the Wind, Donovan. Daarna onze eigen Anita Meijer. Ze stond wekenlang op nummer 1 met Why Tell Me Why.

Vandaag, 23 augustus, staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. Bij de miljoenen slachtoffers wereldwijd. Een moment voor reflectie en rechtvaardigheid. Hier is het tijdloze statement voor wereldvrede. Als dat zou kunnen. Imagine, John Lennon.

0: Dit is Goed Gemixt met Duitje Dakplaat.
1: Een momentje voor de onlangs overleden Frank Beert, de enige zonder baard van ZZ Top. Een strak pak, meer hadden ze niet nodig. En een onverwoestbare eenheid in de band. Ter ere van Frank Beert, hun meesterlijke drummer, is hier Sharp Dressed Man.

Und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen, was van Andy Borg. Otis Redding brengt nu een ode aan vriendschap, loyaliteit en voor elkaar klaarstaan. Otis Redding verwoordt het in Stand By Me.

0: Lekker onderweg met... Goed gemixt.
1: Ze staan stevast ieder jaar hoog genoteerd in de top 2000, Guns N' Roses. Voor Axl Rose was dit zijn eerste positieve liefdesliedje. Lekker lang genieten van Sweet Child O' Mine.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 2.
3: Daar staat klaar voor vertrek Shaken Stevens met de vraag Give me your heart tonight. Daarentegen zegt Charlie Rich, you're gonna be waiting.

0: like a girl waiting for you. You be waiting for me.
1: Jimmy Jones is de klusjesman op het gebied van de liefde. Zijn specialiteit is het repareren van gebroken harten. Voor reparaties dus Jimmy Jones, de handyman, bellen.

In het Nederlands zeggen wij in een wespennest stappen, te veel hooi op je vork nemen. De Engelse uitdrukking daarvoor is I've got the tiger by the tail. Dus met risico wordt het stoppen of doorgaan voor de walkers.

0: Mixed met Joke Bouten. Question is, what is a
1: manamana? De volgende band is gekleed in een te wijde broek. Oftewel, Madness in Magic Trousers.

Terrorologie begeleidt ons met Carnaval de Paris naar het einde van Groot Gemixt. Ik sluit af met mijn motto: lach, leef en geniet van iedere dag. En luister de volgende keer naar Mensen Winsen, vooral weer naar Groot Gemixt. Zometeen neemt het non-stop middagprogramma van Omroep PNM het live van mij over. Hoi je wel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Deze teksten plat, want het winst is geen probleem. Auch als spreekt ze zelf amper, is dich zit in dit systeem. Ik begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Mijn proot is er nooit geweest, hij is nooit zoveel gezag. En nou is ze stil geworden, stiller dan ik ooit heb gekend.

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe bis vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe passeer het gescheid.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Attention all ladies, the Candyman is on the prowl, and for those that want to get busy, you got to speak up now.

Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombers Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken.